Geloof ik liefst die wereld. Die klik groot zo van je vaste vent. De volgende leven zie, er duurt mijn wolken in, is geliefd in de festival.